0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Welkom bij Folky Wave. Nou ja, het wordt later een beetje nu een beetje metal wave of hard rock wave. Punky wave. Het was Joan Jett samen met de Blackhearts en Tossing and Turning uit 1983. Voor mij was dat de eerste solo cd van Joan Jett destijds. Ik kan me vergissen. Folk en ja, rock afwisselend met elkaar, maar soms doen we wel wat andere dingen tussendoor. Verrassend veel country eigenlijk in het programma deze keer, maar goed. Dat wist het ook wel een klein beetje. County is ook een klein beetje folk natuurlijk. Hè? Samensmelting van de folkmuziek van Ierland en Duitsland en Nederland en Frankrijk. Daar krijg je allerlei country vormen van. Voor de volgende opname gaan we naar België. Het is een veldopname van het Shock Festival. We gaan luisteren naar Chris Isaak en Wicked Game.

En het mooie is van zo'n, zo'n veldopname dat je de sfeer in het publiek kan horen gewoon. Iedereen zong het luidkeels mee. Een heel koor wat hij had. En mooi gedaan. Mooie uitvoering van Chris Isaacs. A Wicked Game. Ja, dan Duitsland is een land waar nog heel veel de traditionele muziek geëerd wordt eigenlijk. Heel veel bands daar die muziek maken, folkmuziek maken. En ook mooie festivals, de NPS-festivals onder andere, die dat allemaal ten hoor laten brengen. Dit is La Quechoca uit 2020 en Du Trast den Wind in Deine Haaren.

Lake Goka, To Trust. Ten wind in deine haren in 2020. De band maakt leuke muziek. En misschien dat er wat vaker wat van gaan draaien. Muziek nu van Jake Penrod. Een keer terug naar België. Terug naar het Shock Festival. Dit keer was het juli 2025. We luisteren naar The Day You Stop Loving Me.

0: Jake Penrod op het Shock Festival in België. And the day you stop loving me. Ja, normaal gesproken hebben we natuurlijk een aantal onderdelen in het programma. Zoals de goede keus van Carlien. Die zit er ook nu in, ook op ongeveer rond het half uur. Maar we hebben in ieder geval in deze uitzending een flinke inspiratiewolk van de koningin. Dus dat... Dat geeft op een gegeven moment een klein beetje verandering van stijlen, denk ik ook. Muziek van Sass Jordan. Live in 2023 in New York. He's High Road Easy.
1: You let him take the high road.

Sus Jordan live. In 2023 en High Road Easy. Mooie plaat uit 1975 die overigens een tip was. Geen hit. En dat is ongelooflijk merkwaardig. Wereldplaat deze van America Sister Golden Hair.

Schitterende plaat van Amerika. Een van die vele mooie platen van onze sister Golden Hair uit 1975. May it shine brightly one day again. Muziek van Procol Harum. Daarvoor gaan we naar Denemarken wederom. Want deze uitvoer van A Windy Shade of Pale is absoluut de allermooiste versie die je ooit hebt kunnen horen. En daarom mag ik hem zo vaak draaien als ik hem wil eigenlijk. Want hij is gewoon fantastisch. Geniet ervan. Bij een kasteel in Denemarken met een orkest en een koor erbij. Nou, het wordt helemaal geweldig.

0: 2-1 nominaal zeg. Prim Ockel Hernum.
1: Thank you so much. Thank you for having us.
0: Bijna 7 minuten lang deze opname van Ledeborg Castle, Denmark. 10 jaar later zou ik hem zien inderdaad in de boerderij in Zoetermeer. En ik heb in ieder geval de beide toetsenisten herkend, uiteraard Gary Brooker. En de toetsenist die daar in Denemarken was, was ook toen in Zoetermeer, 10 jaar later. Dat was de laatste keer, want hij overleed kort daarna. Muziek van Michael Bolton. We gaan even een hitparade plaat doen, jongens. Maar dat is er eentje uit Amerika, niet uit Nederland. Hier heeft hij geen gat te slagen in de top 40. Maar daar wel. Hij stond in de Billboard Year End Hot 100. Dat betekent dat de 100 best verkochte platen zijn in Amerika in 1990. Deze plaat van Michael Bolton. When I'm Back on My Feet Again.

Lukt de meeste mensen elke dag natuurlijk, maar soms dan heb je wel tegenslag. When I'm back on my feet again, zong Michael Bolton in 1990. Ja, wat ga je doen als je weer op je fiets kunt staan, op je voeten kunt staan? Muziek van de goede keus van Caroline is next. En Kajak zet draaiorgel de Arabier uit Amsterdam in.

De goede keuze van Caroline was Kajak in 1973 en Mammoth met de draaier van Perlé. Was dat altijd? De Arabier was dat. En die werd de studio ingerold en daar werd op een gegeven moment opname gemaakt voor Mammoth. Muziek van Joan Jett en de Blackhearts. En ze dappen zichzelf in 1933 van nou ja, ik heb op een gegeven moment een heel cd gemaakt. Ik doe er ook nog even een dance mix bij. Dus dat is heel erg apart voor deze dame. Everyday People.

Joan Jett en de Blackhearts en Everyday People. Nou, los van de beat die erin zat, dan een lekker gitaarplaatje, even zo goed nog steeds. 1983, Joan Jett. We gaan weer iets live doen, namelijk van Chris Isaak. En hij heeft een beetje een dingetje. Can't do a thing.

Chris Isaak live in 2026 Can't Do A Thing. Weet je wat we doen? We doen nog wel eentje toe van Chris Isaak. En dat was eentje uit 2000. Always Got Tonight is de CD. Luister naar Life Will Go On. Het is wat het is.

Heerlijke muziek maakt die man. Chris Isaak, Life Will Go On. 25 september, Manifesto Hoorn, Focus. En hier is Sylvia.

Focus met Sylvia. Het komt 1972 live in Manifesto Hoorn. Vrijdag 25 september. Mooie concert beloofd dat te gaan worden. Want ja, de heren zijn al behoorlijk op leeftijd. In de 80. Tot een drummer aan toe. Dat is een mooie leeftijd. En ze gaan lekker door. Dat vind ik wel goed eigenlijk. Muziek van Valentine treedt op ook weer in Manifest op Hoorn. Op 24 oktober met een Queen tribute. En daar is hij onwijs goed in. Luister maar eens naar deze hele fraaie Under Pressure.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Joan Jett en de Blackhearts en Crimson and Clover uit 1982. Ook een hit in de Nederlandse top 40, maar liefst. Toen de tijd nog rijp was voor dat soort leuke platen in de top 40. Tegenwoordig is het allemaal gebaseerd op twee radiozenders die niet op een gegeven moment heel Nederland vertegenwoordigen. Maar hoe dat is dan, wat het is. Welkom bij Folky Wave. Mijn naam is Perry Tilman en ik ga weer leuke platen voor je draaien. Platen die behoorlijk geïnspireerd zijn door iemand. En voor de volgende plaat, er is al eentje eigenlijk die in die inspiratiewolk zat. Het is Chris Isaak. Live in Europa, in Parijs in dit geval, 2026. 2 juli was het. En hij trok een meisje op het podium en zij kreeg zijn plectrum. Ik moest even zitten voor die plectrum. En dit gaat over Two Hearts.

De heldin van de show. Prachtig mooi. Deze dame, die misschien was ze 9 jaar of zo, 10 jaar. Die koers een beetje, ze klapte dapper mee. En maakte een mooi feestje van daarbij. Chris Isaac in Parijs in 2026. Prachtig mooie plaat, kwam ik zomaar tegen. Van Valent uit 2021. Een mooie folkplaat. To the ones I know and love.

Best eenvoudig liedje eigenlijk, maar wel mooi in elkaar gezet met een mooie tekst erbij. To the ones I know and love. Worden Veiland uit 2021. Ja. We gaan terug naar het Shock Festival in België. In 2025 trad erop Jake Penrod. En hij vroeg zichzelf af van, nou, als deze tafel kon praten, if this table could talk.

Jack Penrod live at Shock Festival in Gielen in België in 2025. If This Table Could Talk. Dat prachtig mooi steel guitar werk in deze plaat. Die man leeft dus helemaal uit op zijn steel guitar. Over staal gesproken. Jordan Suss in 1988. Steel on Steel. En daartussenin iets

Sas Jordan en Steel on Steel in 1988 op de cd Tell Somebody. We gaan naar Denemarken toe en daar vinden wij de Danish National Concert Orchestra en Choir. Tezamen met Procol Harum brengen ze ons Conquistador.

Procol Harum live with the Danish National Concert Orchestra and Choir. Voor de Conquistador uit 2006. Dan horen de finale van het concert wat ze daar gaven. Bij dat prachtige mooie kasteel. Daar in Denemarken. Twee nummers van Robbie Valentine. Doet de Queen tribute. En we gaan twee nummers draaien die kort zijn eigenlijk. Dan luister naar God Save the Queen. En Dear Friends.

Zet het nummer van Robbie Valentine, van Queen, maar vertolkt door Robbie Valentine. Niet een van de meest gedraaide platen, denk ik, op de radio. Hoor de Dear Friends van de Queen album uit 2014. En daarvoor hoorden we uiteraard God Save the Queen. Dat moet hij maar doen. We gaan luisteren naar een plaat van Mimi en Richard Farinha. En dat is de goede keus van Caroline.

Dit is heel erg merkwaardig. Dit. Ik zou zweren dat het Joan Baez was, maar dat is het niet. Het was Mimi Baez. Het is de jongste zuster van Joan Baez. Samen met haar broer Richard Varinha vertolkte zij in 1968 A Swallow Song. Overigens, haar leven was redelijk kort. Overleed in 2001 op 56-jarige leeftijd. Deze Mimi Baez, feitelijk. Varinha. Goed, we gaan luisteren naar muziek van Joan Jett en de Blackhearts. Hier is Cherry Bomb.

1995, de EP Cherry Bomb. De eerste hit van de Runaways, destijds lang geleden, opnieuw uitgevoerd door Joan Jett en de Blackhearts. Want ja, Joan Jett was natuurlijk een runaway destijds. En deze Cherry Bomb hoorde hem in de dance mix van 1995. Een mooie, ja, ik vind het een mooie titel dit. Daarom ga ik hem ook draaien. Ik vind het Chris Isaak in 2011 en I Forgot to Remember. To forgot.

Hij is zo kort dat ik niet eens een plaat op scherp zit om om achteraan te draaien. Wat een leuke plaat. I forgot to remember to forget. Wat een titel. Twee spitsvondige platen waarbij katten betrokken zijn. De eerste plaat is eentje van Fleetwood Meow. En My Gift to You is de titel van de plaat. Waarbij een kat op een gegeven moment al zijn gevangen muizen bij zijn baasje brengt. En die is dan ontzettend blij mee, niet. En de andere is de Ivanes Cats. Een tranenkraken met jou daar. Fade to Silence. Een kat die treurt bij het graf van zijn baasje. Fleetwood Meow.

Ja, een trieverig plaatje op het eind nog een beetje. Want de kat zegt op een gegeven moment, wat moet er gebeuren? Hoe blijf jij in je leven als ik er niet meer ben? Dat ik geen muizen meer bij kom. Dat hij heel erg blij was, al die dode muizen in zijn bed en in zijn schoen. En overal waren die beesten verzameld door die hele zorgzame kat die dode muizen bij hem bracht. Die Ivennes Cats, zij zijn in diepe rouw in Fade to Silence.

0: Meestal is het andersom, maar in ieder geval jammert en rouwt de kat om de dood van haar baasje. De Ivanes Cats. Het is AI, maar het is waanzinnig goed gedaan en mooi gemaakt. En daarvoor hoorden we de Ivanes, nee, de Fleetwood Miauw met My Kiss to You. Dat was een beetje kolderieke humor. Tot zover Folky Wave. Nog één plaat te gaan. Valentine, Tribute to Queen. 24 oktober in Manifesto.
1: I feel the gates are closing. So enter your own world again. Or be sure to stay forever. Once they are closed, you can never go back. It's up to you to choose. Just try to listen to the elves. Remember their voice and cherish what you've heard.
0: Een registratie van de collega's van Hoorn zeggen: dit zijn de Hoornse stadfeesten, Valentine en We Are the Champions.